pardon. Est-ce que le behoeftig met de muziek is na? Bos en elft jullie allemaal internationaal is kunnen worden en euro is moeilijk. Huist kleine, wat in een groep is kunnen, boller man, huist kleine is en wat in jullie euro. Nu, Mussolini fascinerend. En wordt het kritische alle handelsgeleden op die of dan in die zin wordt die niet duist maar het is wat zijn ja hij gaat vloed smelke op een handelsluf en gaat huis met een ballerman internationale wisseling als in Engels wat ze met een mazzel in lof wil worden trappen aan die ganske apparatschik. Er Lüsenborn, Alemannia, Hallig Nummer, der kleine Pudel Nestag. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.